0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებთ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Səqəzab xulu samuşəvəbistüis kristalşi, saması yataslaram diagros əsxid sərqibloba şəmosavləb zəmor qəbuli grafiki çəkizliyə. Xolu ormuz dağıtı yataslaram de tanxas uzrunval qopis qarəşə meyğəb. Qamo iqənə da finansəba sasoplu saməurnəu təkniki şəsadzənad. İnventariz qasa axləbəlad. An saçiru agro saçarmo o masaləbistüis. Kristalis agros əsxid. Meti şəsazləbloba şəni meurnəubistüis. Dagvi qavşirdi. 032-202-20-20.
3: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

0: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək aqrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551355. შენი სვლა.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
4: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır? SCAP-ın 200 min lariyə qədər aqrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP səni bir sözlə anlayırıq.

0: pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce sen...
1: Marnioli Radyosu'nun efirinde haberlerdir.
2: Ahalyan ve bir radyo Marnioli setir.
3: Salam Radio Marnioli dinləyicilər, efirdə xəbərlər, informasiya buraxılışıdır. Studiyada sizin üçün mən Amil Məmmədov və Vladimir Çıxdınızıya çalışacaqdır.
4: Moqsal Mövbit Etirşi Radio Marnioli, Tavarisa İnformasiya Qamışabit, Studiya Eşit Kontrolüsü Muşabit, Mövbit Vladimir Çıxdınızıya da Amil Məmmədov, Ütkən Çönyalıs, Mənə Şəkiciliyyət, Əfəm, Sıxşirəzə, Otxumuzda Təkusumət İdə Çıxıram, Dəsəvə Şəkiciliyyət, Valqori Qadınud, İnternet Web Qərdis, Səşvələbit, Marnioli, Əfəm, Zərdiliciyim, Naxlaki, Adqadrorum, Qadavidə Turşvalud, Marnumsa da Sakartoloji Qanvitarı Buliya Xiliyan Bəbiz Qatsını Bazıyım.
3: Ənənəmizə sadiqalara, belediyəmizə baş verənən su xəbərlərlə biz xəbərlərimizə başlayırıq.
4: 1 Mayıs'dan Marneulit Pilisi, Sadguris Moedinis Mimartulabit Mozdravi Marşut Kabis Mgzavrobis Girebuleba Gaizarda, Radio Marneul Savto Sadguri Mgzavris Dispecherma Utrarom Tarifis Mateba, Satsovis Pasebis Zrdam Gamoizuya. Satsovis Tarifis Gamo Moguizia Pasis Momateba, Ukwa Diesel Simhela Pasiakusrom Zroleb Sagara Perir Chebodata, Agarts Ugirdat Mushaoba, Sanam Satsovis Pasia Setit Zuri Ikneba, Manamde Aramgonia Rameshezolos, Quitra Dispecher. Marneulidan Tbilisiში ორი სამარშრუტო ხაზი, მარნეული სადგურის მოედანი და მარნეული სამგორი დადის. ამეტაპზე მგზავრობის ღირებულება მარნეული სადგურის მოედნის მიმართულებით 1 ლარით გაძვირდა და 4 ლარი გახდა. მარნეული სამგორის მიმართულებით მოძრავი მარშრუტების მგზავრობის ღირებულება კვლავ 3 ლარი რჩება. რადიო მარნეულს მარნეული სამგორის მიმართულებით მოძრავი მარშრუტების მძღოლებმა უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე მგზავრობის ღირებულების გაზრდას არ აპირებენ, როგორც ჩვენთან საუბრისას მარნეული სადგურის მოედნის მიმართულებით მოძრავი მარშრუტების მძღოლმა თქვა, სამგორის ხაზისაგან განსხვავებით სადგურის მოედნის ხაზის მარშრუტებს უფრო მეტი მანძილის გავლა უწევთ, რაც ტარიფის გაზრდის ერთ-ერთი მიზეზია. მარნეული სადგურის მოედნის მიმართულებით მოძრავ მარშრუტებს ერთ გზაზე 42 კილომეტრის გავლა, ხოლო მარნეული სამგორის მიმართულებით მოძრავ მარშრუტებს 36 კილომეტრის გავლა უწევთ. BPN-ის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ზოგიერთ ბენზინგასამართზე საწვავის ფასმა უკვე 4 ლარს მიაღწია. გამოცემა წერს, რომ 1 მაისიდან შემდეგ საწვავი საქართველოში 6-დან 20 თეთრამდე გაძვირდა. საგამართვე ცნობით საერთაშორისო ბირჟაზე მიმდინარე ტენდენცია საქართველოს ბაზარზე დაახლოებით 9 მარტიდან აისახა და ბრენდულ ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავის ფასი რამდენიმე ეტაპად საბოლოო ჯამში 9 მარტიდან დღემდე 27-დან 84 თეთრამდეა გაზრდილი.
3: მარნიოლიდან თბილისი 2 მარშრუტ ხატი ფეალიათ გösterir. Üzr istəyirəm. 1 may tarixindən etibarən Marnioli Vazal meydan istiqamətində hərəkət edən mikroavtobuslarda gediş haqqı artırılıbdır. Qiymət artımı sərnişinlərin büdcəsinə təsir etsə də, sürücülər və xidmət rəsimləri bunu qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Mqzavari avtovağzalının dispeçerlərinin Marni radiosuna bildirdiyinə görə tarif artımı yanacaq qiymətlərin bahalaşması ilə bağlıdır. Yanacaq tariflərinə görə qiymət artırmaq məcburiyyətində qalıblar. Dizelin qiyməti o qədər yüksəlib ki, artıq sürücü işləmək sərf etmir. Yanacaq bu qədər baha olduğu müddətdə dəyişiklik olacağını düşünmürük deyə dispeçer qeyd edir. Marnioli-dən Tbilisi 2 marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Marnioli-Tbilisi Vağzal Meydanı və Marnioli-Tbilisi Samqori istiqamətində hərəkət edən 2 nəqliyyat vasitəsi var. Hazırda Marnioli Vağzal Meydan istiqamətində gediş haqqı 1 lari artaraq 4 lari olubdur. Marnioli-Samqori xətti isə qiymət dəyişmək və 3 ləri olaraq qalır. Samqor istiqamətində hərəkət edən mikroavtobus sürücüləri Marino Radiosuna bildirdilər ki, hələlik qiymət artımı planlaşdırılmır. Vağzal meydanı xəttində çalışan sürücülərdən biri isə qeyd etdi ki, Samqor xəttindən fərqli olaraq bu marşrut daha uzun məsafə qət edir və bu tarif artmanın əsas səbəblərindən biridir. Məlumata görə Marniol Vağzal meydanı marşrutu üzrə hər gedişdə 42 km, Marniol Samqor xətti üzrə isə 36 36 km məsafə qət olunur. BP-nin yayımladığı məlumatlara əsasən bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiyməti artıq 4 lariyə çatıbdır. Bildirilir ki, 1 maydan sonra Gürcüstanda yanacaq 6-20 tetri aralığında bahalaşıbdır. Qeyd olunur ki, beynəlxalq bazarlardakı tendensiyalar ölkə bazarına təxminən 9 martdan etibarən təsir edib və Brent yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər mərhələli şəkildə ümumilikdə 27-84 tetri arasında artıb.
4: Marneulshi mdebare sarcqavi arxi, romelis bolo periodshi reabilitirda amjamat klavda binzurebulia. Adgilze gadagebul kadrebshi chans, rom arxshi klav grovdeba saqopa tskhovreboda plasmasis narchenebi. Radio Marneulma arxis mdgomareobis shesxeb siujeti ar ertkhel moamzadaris, shemdegats territoria periodulad itsmindeboda, tumtsa problema klav meordeba da arxi maleve binzurdeba. Chven ar ertkhel chavtsaret sakartvelos melioratsiis Marneulis servis tsentres khemtsvaneri Tornike Goglidze, romlis khantskhadebitats da binzureba dzirit ათ მოსახლეობის არასწორი ქცევის შედეგია, ამდრის გამოც არხის გაწმენდა პერიოდულად ხდება საჭირო. მისი თქმით, ასეთი სამუშაოების ყოველდღიურად განხორციელება შეუძლებელია. საჯარიმო სანქციების გატარების უფლებამოსილება სხვადასხვა უწყებებს აქვთ. ესენია მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური, აკონტროლებს დასახლებულ პუნქტებში საჯარო სივრცეების სისუფთავეს და რეაგირებს ნაგვის არასწორად განთავსებაზე. გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი, გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს გარემოსდაცვითი კონტროლს და სამართალდარღვევებს რეაგირებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია სამართალდარღვევების დაფიქსირება და შესაბამისი ინფორმაციის გადაგზავნა უფლებამოსილ ორგანოში.
3: Marneulli Bələdiyyəsinin Baytalı kəndində mərkəz yolun və ona bitişik küçələrinin bərpası üçün layihə smetə sənədlərinin hazırlanması planlaşdırılır. Layihə tam şəkildə yerli özündarmə büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək və onun dəyəri 40 min lari təşkil edir. Tender sənədlərinə əsasən Baytalı kəndinin mövcud yol infrastrukturunun əsaslı bərpasına ehtiyac var. Bir sıra hissələrdə həm texniki, həm də təhlükəsizlik problemləri müşahidə olunur. Tenderdə iştirak etmək istəyən şirkətlər 11-13 may tarixləri arasında müraciət edə biləcəklər.
4: Marneulis municipalitetis sofel Baytaloshi igekmeba tsentraluri gzisa da mimdebare chixebis reabilitatsiistvis sajiro saproekto sagartsxelpso dokumentatsiis momzadeba, romelits sruliad finansdeba adglobrovi titmartveli erteulis biudzhetidan. Proektis khirebuleba sheadgens 40000 lars. Satandero dokumentatsiis mikhervit Baytalos arsebuli sagzao kseli sajiroebs kompleksur reabilitatsias, radgan rigmonakvetebze sheinishneba rogorts teknikuri ise usaptkhoebis problemebi. დაგეგმილი სამუშაოების ძირითადი მიმართულებებია. რეაბილიტაციის ფარგლებში გათვალისწინებულია რამდენიმე ინფრასტრუქტურული კომპონენტი, მათ შორის გზის განივი და გრძივი პროფილების აღდგენა, ვირაჟების მოწყობა უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად, მიწისვაკისის სიგნის ფერდობების და წყალგამტარი ნაგებობების გეომეტრიული პარამეტრების შესაბამისობაში მოყვანა საპროექტო ნორმებთან, საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება განსაკუთრებით ავარიის მაღალი რისკის მონაკვეთზე და ასე შემდეგ. ტენდერში მონაწილეობა მსურველ კომპანიებს 11-დან 13 მაისამდე პერიოდში შეეძლებათ.
3: Marneuldə yerləşən və bu yaxınlarda əsaslı şəkildə təmir olunan suvarma kanalı Qara Arx yenə də çirkiləndirilibdir. Çəkilmiş fotolardan görünür ki, kanalda yenə də məişət və plastik tullantılar yığılıbdır. Marneul radiosu bu kanalın vəziyyəti ilə bağlı dəfələrlə süjet hazırlayıbdır. Bundan sonra ərazi vaxt aşırı təmizlənsə də problem yenidən təkrarlanır və kanal qısa müddət sonra yenidən çirkilənir. Məsələ ilə bağlı Gürcüstan Meliorasiyasının Marneul xidmət mərkəzinə rəhbəri Torniki Koklitsidze ilə əzəfələrlə müsahibə aparılıbdır. Onun sözlərinə görə çirklənmə əsasən əhalinin yanlış davranışının nəticəsidir və buna görə də kanalın mütəmadə təmizlənməsi zəruri olur. O qeyd edir ki, bu cür işlərin hər gün həyata keçirilməsi mümkün deyil. Cərimə sanksiyalarının tətbiqi səlahiyyəti müxtəlif qurumlara aiddir. Bunlar bələdiyyənin nəzarət xidməti, yaşayış məntəqələrində ictimai ərazilərin təmizləyən təmizliyinə nəzarət edir və tullantıların düzgün yerləşdirilməsinə reaksiya göstərir. Ekologiya və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mühitə Nəzarət Departamenti ekoloji nəzarət həyata keçirir və qanun pozuntularına reaksiya göstərir. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi qanun pozuntularına qeyd alınmasını və müvafiq məlumatın səlahiyyətli orqanlara göndərilməsini təmin edir.
4: Samma İsmarni Ulşi Azərbaycan İsi Saxılsa da Sakartolos Azərbaycan İlta İnteqrasiyiz Centri Sertoblubi Organizabit Sakartoloşi Azərbaycan Ulu Növanis Kolabiz Kavşiris İniciyativit Turkul Samqaros Kamorçi Uli Poetis Nazem İlxan Yagubis Xuzovnis Admi Mezgunili Qonizci Epata Spektakli Şed Mir Dargul Xes Miyeqirdeni Gai Martam Qonizci Epasta Estinin Azərbaycan İsi Alços Tarvamad Geneli Sakartoloşi Javid Mehremovi Natikas Sakartolos Tarvamad Genelobis Ximzvanili Salih Ozeri Nadman Nisis Meris Muadgili Arif Suleymanovi Sakartvelos Azerbaijanota Kongresis tavrdumare Husayni Usubovi Profesori Shuredin Mamedli Sazogadoebisa da sva tsarmomadgenlebi da aseve mosavleebi
3: 3 may tarixində Marinioli'də Azərbaycan evinin və Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı Gürcüstandakı Azərbaycanlı Məktəblər Birliyinin təşəbbüsü ilə Türk dünyasının görkəmli şairi Zəlimxan Yaqubun xatirəsinə həsr olunmuş Özün basdırdığın ağaca söykən adlı tədbir və tamaşa keçirilibdir. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin nümayəndəsi Cavid Məhərrəmov, TİKA-nın Gürcüstandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Salih Özer, Dumani Seymirinin müavini Arif Süleymanov, Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Hüseyin Yusubov, Profesor Alim Şürəddin Məmmətli, İctimai nümayəndələri, ziyalılar və məktəblər iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan evinin Gürcüstan Azərbaycanlıların İnteqrasiya Mərkəzinin direktoru Məhbət İmanov açaraq şairin həyat və yaradıcılığı barədə məlumat veribdir. O qeyd edib ki, Zəlimxan Yaqubun zəngin irsinin qorunması və təbliği istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Daha sonra çıxış edən səfirlik nümayəndə Cavid Məhərov bildirib ki, Azərbaycan dövləti xalq şairinin xatirəsini daim uca tutur və onun əbədi irsinə gələcək nəsillərə çatdırılması üçün mühüm işlər görülür.
4: Sakartvelos statistikis samsakhuris suakhlesi monatsamebis tanakhmat 2026 წლის აპრილში წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით ინფლაციამ 5.9% შეადგინა. ეს ნიშნავს, რომ ოფიციალური მონაცემების თანახმად ერთ წელიწადში თითქმის 6%-ით გაძვირდა პროდუქტები და მომსახურება. სახსრების მიერ ორშაბა 4 აპრილს გავრცელებული ანგარიშის თანახმად ფასები გაზრდილია წინა თვესთან შედარებითაც 1.7%-ით. ჩენელებულია ინფლაციური პროცესები. Ირაკლი კობახიძე გასულ კვირაში 28 აპრილს აცხადებდა, რომ ინფლაციის ზრდა შემცირებული იყო. შენელებულია ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვენ ამით არ უკმაყოფილდებით, თქვა მან. 2026 წლის პირველ სამთვეში მართლაც დაფიქსირდა 4.8, 4.6 და 4.3%-იანი ინფლაცია. ეს ნიშნავს, რომ ინფლაცია კვლავ იყო, თუმცა ზრდა შეჩერებული ჰქონდა. ახლა კი ინფლაცია 1.1%-ული პუნქტით არის გაზრდილი 5.9%. Ამდე საქსტატის მონაცემებით ხორცი, რაზეც ირაკლი კობახიძე გასულ კვირას საუბრობდა, 10%-ით გაძვირდა.
3: Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sonda hava haqqında məlumatla xəbərləri yekunlaşdıracaq. Gecə Marinioli ərazisində şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 10 dərəcə istini göstərəcəkdir. Sabah Marinioli ərazisində sabah saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gün ikinci yarısı isə hava günəşli olacaqdır. Havanın temperaturu gündüz 22, gecə 11 dərəcə isti qeydə alınacaqdır. Gecə yenə də bələdiyyə ərazisində yağışlı hava müşahidə ediləcəyi gözlənilir. 6 may tarixində gündüz saatlarında yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Gündüz 15, gecə 8 dərəcə isti qeydə alınacaqdır. Gecə bələdiyyə ərazisində hava parçalı bulutlu olacaq.
4: Ასეთი იყო მარინოლსა და საქართველოში განვითარებული სიახლეები. ახლა კი ამინდის პროგნოზის გაცნობის დროა. დღეს 4 მაისია, ჰაერის ტემპერატურა დილის საათებში 17 გრადუსამდე დაბა, საღამო საათებში კი 11 გრადუსი იქნება და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი მთელი დღის განმავლობაში. ხვალ 5 მაისს ჰაერის ტემპერატურა დილის საათებში 20 გრადუსი იქნება, საღამო საათებში კი 10 გრადუსი და ასევე წვიმიანი ამინდია მთელი დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. რაც შეეხება 6 მაისს, ჰაერის ტემპერატურა დილის საათებში 16 გრადუსი იქნება, საღამო საათებში კი 10 გრადუსი და ასევე წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ასეთი იყო ამდის პროგნოზი დღეისათვის. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო მარნეულ სტუდიაში კი თქვენთვის მუშაობდით მე ვლადიმერ ჩხიტუნიძე და ამილ მამედოვი. მომავალ შეხვედრამდე.
3: Pələzinəyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər, informasiya buraxılışı sona çatdı. Biz sizlərlə sağollaşırıq. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın. Studiyada sizin üçün mən Amil Məmmədov və Vladimir Çıxırmızıya çalışdıq.